Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word

altijd het Satan probeer. Om Godse scherpen totaal te verweer.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Ziet in de weg vaak vallen je lekker plat. En hij maakt allemaal om ons zien. O storm die trapt op naar zijn mensen. Terwijl hij steeds voor hemzelf bleef praat. En je denkt wat het geword van lieve Jezus. Doe je fout op die internet.